0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In de Valaarwijk in Wilrijk is een grote muurschildering te zien. De kunstenaar Smok maakte het werk op de hoek van de Berkerijslaan en de Huisblokstraat. De graffiti is 80 vierkante meter groot. Ze toont een jongen die uitkijkt over bossen en akkers. Het beeld verwijst naar het vroegere landelijke karakter van de wijk. Ook past het bij het bedrijf op de hoek dat materiaal verkoopt voor landbouw en groen. Het district wil de plek verder vergroenen. Een deel van het voetpad wordt binnenkort onthard. Tomorrowland start maandag met de opbouw van de editie van 2026. Het festival kan veilig doorgaan. Dat blijkt uit een nieuwe onafhankelijke risicoanalyse. Die studie kwam er na de zware brand vorig jaar. Toen brandde de mainstage tijdens de opbouw volledig af. De oorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de analyse zijn grote aanpassingen niet nodig, wel komen er extra maatregelen. Zo volgt Tomorrowland bezoekersstromen live op. Er komen ook meer brandwachten en extra bescherming aan evacuatietunnels. Tomorrowland vindt plaats op 17, 18, 19, 24, 25 en 26 juli in de Schorre in Boom. Morgen zondag wordt het deels zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 29 graden. Maandag blijft het helder en zonnig en wordt het nog iets warmer, tot 30 graden. Ook dinsdag krijgen we veel zon, met maxima rond 31 graden. De nachten blijven zacht, al koelt het dinsdagavond wat meer af. Kortom, een zonnige en zomers verlengd weekend.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort, enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een! Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Goedemorgen
3: met Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Ook in Hoven krijgt de gemeente meer meldingen van ratten. Volgens schepen Bart van Kouwenbergen is er nog geen sprake van een plaag. De gemeente werkt al samen met een firma die ratten vangt. Mogelijk komen er extra vallen. De ratten zijn vaker te zien door graaf- en wegenwerken. Dan verplaatsen ze zich. Ook langs de spoorweg zijn ze actiever. De gemeente bespreekt dit met de NMBS.

0: Hoven geeft inwoners tips. Laat geen dierenvoer buiten staan. Voeder kippen niet te veel. Sluit vuilnisbakken goed af en laat geen afval buiten liggen. Drie speel- en sportterreinen in Wilrijk kregen een nieuwe look. De terreinen op de Bist en in de Vorstenhuislaan zijn al open. Op de Bist is er meer speelruimte voor peuters, kinderen en tieners. Er is ook meer groen en schaduw. Het Doolhofke in de Vorstenhuislaan kreeg nieuwe speelzones en sportplekken. Bezoekers kunnen er freerunnen, calisthenics doen en basketballen op het eerste 3x3 basketveld van Wilrijk. Speelterrein Het Marmotteke aan de Rooiboslaan opent op woensdag 24 juni met een groot speelfeest. Daar komt veel groen en ruimte voor avontuur. Morgen zondag wordt het deels zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 29 graden. Maandag blijft het helder en zonnig en wordt het nog iets warmer, tot 30 graden. Ook dinsdag krijgen we veel zon, met maxima rond 31 graden. De nachten blijven zacht, al koelt het dinsdagavond wat meer af. Kortom, een zonnige en zomers verlengd weekend.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op vrijdag 29 mei zet het Sint-Jozef Instituut de Kontich voor de laatste keer dit schooljaar de schouders onder het slotevenement van Team Gambia. Van 16 uur in de namiddag tot 23 uur 's avonds toveren we onze speelplaats om tot The Place to Be. De inkom is volledig gratis en iedereen is van harte welkom. Voor drankjes aan democratische prijzen, lekkere snacks, heel veel sfeer en 5 DJ's die de beats verzorgen. Vrijdag 29 mei van 16 tot 23 uur Sint-Jozef Instituut Mars for Gambia aan het Gemeenteplein 8. Te Kontich. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.
1: Yeah, and now, Charlie Puth.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: naar Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer Circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een lijntracé als verbinding. Nieuwe en oude inzichten over Romeins Kontig. Heb jij je ooit afgevraagd welke archeologische schatten verborgen liggen onder de straten van Kontig? Wist je dat in Kontig een Romeinse vicus met tempel zijn opgegraven? Weet jij waar de Romeinse heirbaan loopt? Krijg een uniek inzicht in het rijke verleden in deze streek. Vrijdag 29 mei van 19 tot 21 uur. Dit in de Sint-Janszaal in het Vrije Tijdshuis De Brouwerij aan het Sint-Jansplein te Kontig. De inkom is gratis. Inschrijven doe je via leen.kanaerts@dezuidrand.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.

heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via

0: 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
0: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: De vernieuwde groene zone in de Schrijverswijk in Lint is nog niet open. Dat meldt het lokaal bestuur. Het terrein lijkt klaar, maar er moeten nog enkele werken gebeuren. Vooral die nieuwe stenen zijn kwetsbaar. Wie er nu op loopt, kan schade veroorzaken. Ook het witte zandpad van het belevingspad moet nog beschermd worden. De gemeente vraagt inwoners om de linten te respecteren. Gebruik voorlopig alleen de bestaande wandelpaden. De datum van de officiële opening is nog niet bekend. Daarna mag iedereen de groene zone gebruiken. De gemeentediensten van Kontich zijn dit weekend gesloten. Dat geldt voor zondag 24 mei en maandag 25 mei door Pinksteren. Ook het recyclagepark, alle bibliotheken en zwembad De Nachtegaal blijven dicht. Inwoners kunnen dus niet aan de balie terecht. Het digitaal loket blijft wel open. Daar kan je online zaken regelen. Borsbeek maakt twee schoolstraten veiliger. Het gaat om de Jan-Frans Steijnenlei en de Louis van Regenmortelei. In de Louis van Regenmortelei wordt het zebrapad aan de Corneel-Smitslei beter zichtbaar. Er komt ook een vaste barreel om de straat af te sluiten tijdens de schooluren. De werken starten in de week van 8 juni en duren ongeveer 5 dagen. Auto's en fietsers moeten omrijden. Ook in de Jan-Frans Steijnenlei komen aanpassingen. Daar worden schilderingen op de grond en plooibakens geplaatst. Wanneer die werken starten is nog niet bekend. Morgen zondag wordt het deels zonnig in de regio Antwerpen met temperaturen tot 29 graden. Maandag blijft het helder en zonnig en wordt het nog iets warmer, tot 30 graden. Ook dinsdag krijgen we veel zon met maxima rond 31 graden. De nachten blijven zacht, al koelt het dinsdagavond wat meer af. Kortom, een zonnige en zomers verlengd weekend.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaalvoetbalclub Hoven organiseert op zaterdag 6 juni de 8e editie van de Nick Steegman Cup, een outdoor minivoetbaltoernooi. We organiseren het toernooi ook dit jaar in samenwerking met KFC Lint, een club waar Nick vele jaren actief is geweest. Het toernooi gaat door op het kunstgrasveld gelegen te Lerentveld 35A te Lint. Er zijn twee divisies, competitief en voor de fun. Wedstrijden 5 tegen 5, 4 spelers, 1 doelman, ploegen, zowel heren als gemengd. Bij de inschrijving kies je zelf in welke divisie je ploeg deelneemt. Inschrijven doe je via www.tournifyapp.com/live/Nick Steegmans Cup 2026 of via de app van Tournify. Graag tot binnenkort. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zaalvoetbalclub Hoven organiseert op zaterdag 6 juni de 8e editie van de Nick Steegman Cup, een outdoor minivoetbaltoernooi. We organiseren het toernooi ook dit jaar in samenwerking met KFC Lint, een club waar Nick vele jaren actief is geweest. Het toernooi gaat door op het kunstgrasveld gelegen te Lerentveld 35A te Lint. Er zijn twee divisies, competitief en voor de fun. Wedstrijden 5 tegen 5, 4 spelers, 1 doelman, ploegen, zowel heren als gemengd. Bij de inschrijving kies je zelf in welke divisie je ploeg deelneemt. Inschrijven doe je via www.tournifyapp.com/live/NickSteegmans Cup 2026 of via de app van Tournify. Graag tot binnenkort. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In de Valaarwijk in Wilrijk is een grote muurschildering te zien. De kunstenaar Smok maakte het werk op de hoek van de Berkerijslaan en de Huisblokstraat. De graffiti is 80 vierkante meter groot. Ze toont een jongen die uitkijkt over bossen en akkers. Het beeld verwijst naar het vroegere landelijke karakter van de wijk. Ook past het bij het bedrijf op de hoek dat materiaal verkoopt voor landbouw en groen. Het district wil de plek verder vergroenen. Een deel van het voetpad wordt binnenkort onthard. Tomorrowland start maandag met de opbouw van de editie van 2026. Het festival kan veilig doorgaan. Dat blijkt uit een nieuwe onafhankelijke risicoanalyse. Die studie kwam er na de zware brand vorig jaar. Toen brandde de mainstage tijdens de opbouw volledig af. De oorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de analyse zijn grote aanpassingen niet nodig, wel komen er extra maatregelen. Zo volgt Tomorrowland bezoekersstromen live op. Er komen ook meer brandwachten en extra bescherming aan evacuatietunnels. Tomorrowland vindt plaats op 17, 18, 19, 24, 25 en 26 juli in de Schorre in Boom. Morgen zondag wordt het deels zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 29 graden. Maandag blijft het helder en zonnig en wordt het nog iets warmer, tot 30 graden. Ook dinsdag krijgen we veel zon, met maxima rond 31 graden. De nachten blijven zacht, al koelt het dinsdagavond wat meer af. Kortom, een zonnige en zomers verlengd weekend.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag. Met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids. En wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel. En kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Dit is Radio Zuidland.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
3: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 31 mei is het weer zover. Dan trekken we onze loopschoenen aan voor de 40ste Paliter Jogging. Deze heeft zijn start en aankomst op de Grote Markt van Lier. Net als andere jaren kan je deelnemen aan een wedstrijd van 5 of 10 kilometer. De kinderloop is van 500 tot 1000 meter. Om 14 uur start de eerste kinderloop van 1000 meter in de buurt van de Grote Markt van Lier en het Zimmerplein. Om 14.15 uur is er de 500 meter. Om 14.50 uur start de 10 kilometer en om 15 uur start de 5 kilometer. Inschrijven en info over je startnummer gaat via AV Lira Lierse of paliterjogging.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Ook in Hove krijgt de gemeente meer meldingen van ratten. Volgens schepen Bart van Kouwenbergen is er nog geen sprake van een plaag. De gemeente werkt al samen met een firma die ratten vangt. Mogelijk komen er extra vallen. De ratten zijn vaker te zien door graaf- en wegenwerken. Dan verplaatsen ze zich. Ook langs de spoorweg zijn ze actiever. De gemeente bespreekt dit met de NMBS. Hove geeft inwoners tips. Laat geen dierenvoer buiten staan. Voed er kippen niet te veel. Sluit vuilnisbakken goed af en laat geen afval buiten liggen.
4: Drie speel- en sportterreinen in Wilrijk kregen een nieuwe look. De terreinen op de Bist en in de Vorstenhuislaan zijn al open. Op de Bist is er meer speelruimte voor peuters, kinderen en tieners. Er is ook meer groen en schaduw. Het Doolhofke in de Vorstenhuislaan kreeg nieuwe speelzones en sportplekken. Bezoekers kunnen er freerunnen, calisthenics doen en basketballen op het eerste 3x3 basketveld van Wilrijk. Speelterrein Het Marmotteke aan de Rooiboslaan opent op woensdag 24 juni met een groot speelfeest. Daar komt veel groen en ruimte voor avontuur.
1: Morgen zondag wordt het deels zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 29 graden. Maandag blijft het helder en zonnig en wordt het nog iets warmer, tot 30 graden. Ook dinsdag krijgen we veel zon, met maxima rond 31 graden. De nachten blijven zacht, al koelt het dinsdagavond wat meer af. Kortom, een zonnige en zomers verlengd weekend.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Een hele fijne zaterdagmorgen. Het is 23 mei en we zijn 10 uur voorbij. In het oude Romeinse Rijk zou ik u aanspreken met Vivit Finis Hebdomadis Est. Dat betekent 2 dagen zaterdag en zondag genieten van lekker niks doen. Met andere woorden, viva, het is weekend van 10 tot 12. Welkom bij Radio Zuidrand.

0: Jouw regio. Jouw stem. Jouw muziek. Zuid-Rand.
1: De zon in je radio, althans dat proberen we hier ieder weekend op zaterdag tussen 10 en 12 bij Radio Zuid-Rand. De beste hits van vroeger en van u. En dit is er duidelijk eentje van vroeger, 1972. Ik heb het over de Doobie Brothers. Listen to the music.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burlesque en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.
4: In 1987 kwam het album Babacar uit van Frans Gall met daaruit deze eerste gelijknamige single. Nummer geschreven door haar echtgenoot Michel Berger, veelzijdig componist en instrumentalist, die spijtig genoeg veel te vroeg is overleden, kwam om bij een partijtje tennis door een hartaanval.

0: Oh jongens toch, where is my husband? Ik moet eerlijk zeggen, moest mijn lieve schat zoveel kabaal maken in huis, dan liet ik me de eerste uren ook niet zien.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op zaterdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Ooit begonnen zij als The Golden Earrings met een S achteraan. Maar al snel werd het gewoon Golden Earring. En jongens, wat voor een hit hebben zij gescoord. Ik denk aan Twilight Zone, Radar Love en natuurlijk...

0: Wakker Wekker. Ja, als je nog niet wakker bent na deze van Golden Earring, When the Lady Smiles, dan weet ik het ook niet meer. Maar Stijn Vermeulen die dacht, ik neem het zekere voor het onzekere. En ik stuur nog een wakker word plaatje binnen bij Radio Zuidrand. En dat is deze van Sash geworden, Mysterious Times.
1: De Wakkere Wekker.

0: love the music.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.
2: En André Hazes die heeft dat meteen in de gebiedende wijs geplaatst. Dus je had eigenlijk weinig keus. Welkom bij Viva. Het is weekend. Tot 12. Voilà.

Het begon voor haar allemaal lang geleden eigenlijk al, in 1984 met het album Diamond Life. En daarop stonden twee bijzondere nummers, vond ik toch wel. Haar openingssingle, haar debuutsingle, met name Your Love is King. En daarna verscheen in 1984 deze Smooth

0: Radio Zuid-Rand. Je weekend begint hier.
1: Ik ga dadelijk een kopje koffie drinken met deze beautiful people, de radiomakers van het weekend hier bij Radio Zuid-Rand. Maar vrienden, blijf hangen bij Radio Zuid-Rand, want na 11 uur gaan wij er gewoon mee door met vier.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De vernieuwde groene zone in de Schrijverswijk in Lint is nog niet open, dat meldt het lokaal bestuur. Het terrein lijkt klaar, maar er moeten nog enkele werken gebeuren. Vooral die nieuwe stenen zijn kwetsbaar. Wie er nu op loopt, kan schade veroorzaken. Ook het witte zandpad van het belevingspad moet nog beschermd worden. De gemeente vraagt inwoners om de linten te respecteren. Gebruik voorlopig alleen de bestaande wandelpaden. De datum van de officiële opening is nog niet bekend. Daarna mag iedereen de groene zone gebruiken. De gemeentediensten van Kontich zijn dit weekend gesloten. Dat geldt voor zondag 24 mei en maandag 25 mei door Pinksteren. Ook het recyclagepark, alle bibliotheken en zwembad De Nachtegaal blijven dicht. Inwoners kunnen dus niet aan de balie terecht. Het digitaal loket blijft wel open. Daar kan je online zaken regelen. Borsbeek maakt twee schoolstraten veiliger. Het gaat om de Jan-Frans Steinelei en de Louis van Regenmortelei. In de Louis van Regenmortelei

0: Zondag blijft het helder en zonnig en wordt het nog iets warmer, tot 30 graden. Ook dinsdag krijgen we veel zon met maxima rond 31 graden. De nachten blijven zacht, al koelt het dinsdagavond wat meer af. Kortom, een zonnige en zomers verlengd weekend.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Viva Tis Weekend, ontbijtradio met Paul van Krijn.

0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.
1: U hebt een goede smaak, luisteraar. Dat merk ik aan het feit dat u bent blijven luisteren naar Radio Zuidrand. Wij gaan er nog mee door. Viva Ties Weekend tot 12 uur. De beste oude en de beste nieuwe op een rijtje. En dit is er eentje van een tijdje geleden. UB40, Kingston Town.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.
2: We zitten uiteraard in de juiste stemming. We zitten pal aan het begin van het Pinksterweekend. Dat betekent genieten tot maandagavond.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: strand. Generaties aan goed muziek.
1: Weet jij nog niet waarheen dit weekend? Ga dan maar eens kijken op het internet. In Borsbeek is er alvast weer de traditionele jaarmarkt. Nu maandag met 's morgens de paardenwedstrijd. En 's namiddags een heuse Stan Okkers klassiek wielerwedstrijd.

0: Radio Zuid-Holland.
1: Ja, en over Hoven gesproken, dan weer in het Pinksterweekend. Het is daar een beetje rustiger, maar dat komt vooral omdat iedereen zich daar al concentreert op de zomer en het feesten. Maar vrienden, dat is pas in augustus, dus dat

0: Hebben de zusjes Erika en Suzanne Soetaert uit Edegem een goede smaak? Natuurlijk hebben ze dat, want ze luisteren naar Radio Zuidrand. En zij hebben het Dekselse duo voor deze week gekozen. Hou je vast aan je bretellen. Run DMC, Walk This Way. En daarna het hippe Kim Appleby, Don't Worry.
1: Het Dekselse duo.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: soundtrack van jouw regio. Zuidrand.
1: Wel, daar wil ik nu voor tekenen. Ze. Elke dag een lach, elke dag de zon. Niet alleen in je radio, maar gewoon in je leven.

0: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.
1: Ik weet het, het is nog altijd zaterdagmorgen en ik wil je zeker niet op het verkeerde spoor brengen, maar ik vind het is tijd voor een feestje. Laat ons dat organiseren. Laat ons dat doen in de Copacabana. En we doen het samen met Barry Manilow.

0: voilà, feestelijke muziek om het hier stilletjes aan af te ronden. Dadelijk veel plezier met feestnieuws. Dave Beekmans. En volgende week zaterdag ben ik er graag terug voor Viva Tis Weekend om 10 uur.
1: The station with the
2: best
1: music.
3: Best music.
4: I love the music.
5: Radio Zuid-Rand.
6: And that's all, folks.
7: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.
2: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: In de Valaarwijk in Wilrijk is een grote muurschildering te zien. De kunstenaar Smok maakte het werk op de hoek van de Berkerijslaan en de Huisblokstraat. De graffiti is 80 vierkante meter groot. Ze toont een jongen die uitkijkt over bossen en akkers. Het beeld verwijst naar het vroegere landelijke karakter van de wijk. Ook past het bij het bedrijf op de hoek dat materiaal verkoopt voor landbouw en groen. Het district wil de plek verder vergroenen. Een deel van het voetpad wordt binnenkort onthard. Tomorrowland start maandag met de opbouw van de editie van 2026. Het festival kan veilig doorgaan. Dat blijkt uit een nieuwe onafhankelijke risicoanalyse. Die studie kwam er na de zware brand vorig jaar. Toen brandde de mainstage tijdens de opbouw volledig af. De oorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de analyse zijn grote aanpassingen niet nodig, wel komen er extra maatregelen. Zo volgt Tomorrowland bezoekersstromen live op. Er komen ook meer brandwachten en extra bescherming aan evacuatietunnels. Tomorrowland vindt plaats op 17, 18, 19, 24, 25 en 26 juli in de Schorre in Boom. Morgen zondag wordt het deels zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 29 graden. Maandag blijft het helder en zonnig en wordt het nog iets warmer, tot 30 graden. Ook dinsdag krijgen we veel zon, met maxima rond 31 graden. De nachten blijven zacht, al koelt het dinsdagavond wat meer af. Kortom, een zonnige en zomers verlengd weekend.
0: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
4: Dave Beekmans.

feestneus heb ik overgenomen van Paul van Krijn. En hij is hier volgende week weer helemaal terug met zijn Viva Het Is Weekend. Ja, de man houdt ervan van het weekend. Want dan mag hij weer helemaal zich uitleven hier bij Zuidrand. MUZIEK.

sommigen onder u zullen misschien wel zeggen van, ah, zeg, was dat voor bazaar? Wel ja, dit was inderdaad bazaar. En met het begin opnieuw, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon verder met het programma, met de lunchbreak op deze zaterdag. Uiteraard bij Zuid-Holland met de beste hits, de beste, ja, retro platen. Zoals bijvoorbeeld deze van Sexual Naked.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Sinnercirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

Wij bij Zuid-Rand weten wat er leeft in de Zuid-Rand van Antwerpen. En Rob de Leeuw, dat is onze vaste gast die jou op de hoogte brengt met wat er reilt en zeilt in de Zuid-Rand. Bijvoorbeeld op 11 juni in Mechelen, dan gaat daar Charabang door. En wat dat juist inhoudt, daar moet je zo meteen maar even luisteren naar Rob, want hij heeft er uiteraard meer informatie over.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvzw.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend
1: bij Radio Zuidrand.

import van bij onze noorderburen. En het is altijd al zo geweest dat er ook Nederlandse muziek hier in Vlaanderen wel zijn best doet. Ronnie Flex samen met Christopher Cross Amsterdam in zijn adrenaline, of hun adrenaline.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Sportbar Bistro in het Lint organiseert samen met volleybalclub Grinta Lint een groot en sfeervol dartstoernooi. In ontmoetingscentrum De Witte Merel, gelegen aan de Lierse Steenweg 25 te Lint. Het enkelspel is op zaterdag 30 mei en het dubbelspel op zondag 31 mei. €10 inleg per speler, cash-in, cash-out systeem. Supporters, allen op post, er is een binnen- en een buitenbar voorzien. De voorziene begin- en eindtijd zijn 9:30 ochtends, dan is de start. En plusminus 19:00 s'avonds is er het einde van het toernooi. Info en inschrijven doe je via www.grintalint.be. Welkom dit uur tussen de grootste hits. Dit is Radio Zuid.

En we weten twee grote hits voor Joan Armatrading, Drop the Pilot en deze Rosie nog een keer van onder het stof vandaan gehaald. Zo gaat dat. Beste vrienden, goedemiddag. Welkom bij deze uitzending van de Lunchbreak op Radio Zuid-Holland. Jouw perfecte soundtrack tijdens het middageten op deze zaterdag vandaag 23 mei 2026. De hits gaan uiteraard door en het waakt niet uit waar je luistert of er nu mortel of kontig is. We hebben altijd grote hits, onder andere nu van Calvin.

Hier dat de lente het trouwseizoen op gang heeft getrokken, dan hoor je wel eens deze woorden. I do, I do, I do. En ABBA heeft er dan ook meteen maar een liedje van gemaakt. Zo gaat dat. Straks na nieuws en weer van 1 heb je uiteraard nog meer grote hits te gast. Onder andere Jamaican Bam Bam.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Ook in Hove krijgt de gemeente meer meldingen van ratten. Volgens schepen Bart van Kouwenbergen is er nog geen sprake van een plaag. De gemeente werkt al samen met een firma die ratten vangt. Mogelijk komen er extra vallen. De ratten zijn vaker te zien door graaf- en wegenwerken. Dan verplaatsen ze zich. Ook langs de spoorweg zijn ze actiever. De gemeente bespreekt dit met de NMBS. Hove geeft inwoners tips. Laat geen dierenvoer buiten staan. Voeder kippen niet te veel. Sluit vuilnisbakken goed af en laat geen afval buiten liggen.
4: Drie speel- en sportterreinen in Wilrijk kregen een nieuwe look. De terreinen op de Bist en in de Vorstenhuislaan zijn al open. Op de Bist is er meer speelruimte voor peuters, kinderen en tieners. Er is ook meer groen en schaduw. Het Doolhofke in de Vorstenhuislaan kreeg nieuwe speelzones en sportplekken. Bezoekers kunnen er freerunnen, calisthenics doen en basketballen op het eerste 3x3 basketveld van Wilrijk. Speelterrein Het Marmotteke aan de Rooiboslaan opent op woensdag 24 juni met een groot speelfeest. Daar komt veel groen en ruimte voor avontuur.
1: Morgen zondag wordt het deels zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 29 graden. Maandag blijft het helder en zonnig en wordt het nog iets warmer, tot 30 graden. Ook dinsdag krijgen we veel zon, met maxima rond 31 graden. De nachten blijven zacht, al koelt het dinsdagavond wat meer af. Kortom, een

deel 2 van de lunchbreak op zaterdag. En lunchbreak, dat betekent eten natuurlijk. Ik serveer je graag een korte, snelle tip voor als je nog niet weet wat eten. En als je nu nog moet eten, dat kan natuurlijk zijn. Een lekkere tip voor deze zaterdag lunch, die krijg je zomaar gratis van mij mee. We hadden het bijvoorbeeld lekker fris met een krokante toast en een smashed avocado. Een zacht gekookt eitje en wat gerookte zalm. Dat is weinig afwas. En maximaal genieten, dus dat is helemaal de max natuurlijk.

En ook op deze zaterdag dan houden wij je gezelschap beter met de beste muziek in jouw achtertuin. Mama Ziasje en Regenboog hier bij Zuidrand.

De Zuidrand die bruist. En dat zullen wij geweten hebben hier bij Zuidrand natuurlijk. Rob de Leeuw heeft zometeen meer informatie over een afterwork. Die gaat door op 5 juni. Dus blijven luisteren.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Haal je beste dansbenen maar al boven, want op vrijdag 5 juni verwelkomen we jullie graag op de eerste gratis editie van Reet Danst in 2026. Kom samen met familie, vrienden of collega's het weekend goed inzetten op de gratis afterwork in het park van Reet op vrijdag 5 juni met start te 18 uur 's avonds en dat tot 12 uur 's nachts. De inkom is gratis. Er wordt eten voorzien. Park van Reet vind je aan de Koningin Astridlaan nummer 4 te Rumst. Info vind je ook via www.barzomer.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Sinar Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinar Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinar Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinar Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

totdat hier in de Zuidrand bruist. Dat weten we natuurlijk al langer dan vandaag. En hier is altijd wel wat te beleven. Rob de Leeuw die heeft zo zijn agenda-items. En die houdt je zometeen ook weer op de hoogte van wat er allemaal gebeuren, of te gebeuren staat in de Zuidrand. Bijvoorbeeld in Edegem. Dan is er de juni-kermis. Waar moet je zijn? Dat hoor je zometeen hier bij Zuidrand. She's after my PR.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Tijd voor de Junikermis in Edichem. Zet het in je agenda van vrijdag 19 juni tot en met dinsdag 23 juni toveren we het gemeenteplein van Edichem weer om tot één groot feest. Of je nu komt voor de adrenaline in de snelle rides, de behendigheid bij de grijpkraampjes of simpelweg voor een portie warme smoutenbollen, onze Junikermis heeft het allemaal. Opening vrijdag 19 juni te 15:30 en einde voorzien dinsdag 23 juni te 23 uur. Dit alles op het gemeenteplein in Edichem. Allemaal graag tot op de Junikermis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Harry van Nieuwsen weer van 2. Met straks ook nog veel plezier met collega's Christian Brisson, met Danny Marcelis en met Mike van Rouge op zaterdagavond tussen 10 en 12.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De vernieuwde groene zone in de Schrijverswijk in Lint is nog niet open, dat meldt het lokaal bestuur. Het terrein lijkt klaar, maar er moeten nog enkele werken gebeuren. Vooral die nieuwe stenen zijn kwetsbaar. Wie er nu op loopt, kan schade veroorzaken. Ook het witte zandpad van het belevingspad moet nog beschermd worden. De gemeente vraagt inwoners om de linten te respecteren. Gebruik voorlopig alleen de bestaande wandelpaden. De datum van de officiële opening is

0: Daar kan je online zaken regelen. Borsbeek maakt twee schoolstraten veiliger. Het gaat om de Jan-Frans Stijnenlei en de Louis van Regenmortelei. In de Louis van Regenmortelei wordt het zebrapad aan de Corneel-Smitslei beter zichtbaar. Er komt ook een vaste bareel om de straat af te sluiten tijdens de schooluren. De werken starten in de week van 8 juni en duren ongeveer 5 dagen. Auto's en fietsers moeten omrijden. Ook in de Jan-Frans Stijnenlei komen aanpassingen. Daar worden schilderingen op de grond en plooibakens geplaatst. Wanneer die werken starten, is nog niet bekend. Morgen zondag wordt het deels zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 29 graden. Maandag blijft het helder en zonnig en wordt het nog iets warmer, tot 30 graden. Ook dinsdag krijgen we veel zon, met maxima rond 31 graden. De nachten blijven zacht, al koelt het dinsdagavond wat meer af. Kortom, een zonnige en zomers verlengd weekend.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.nl.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Zuidrand. Het hart van onze regio.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren, dorpsdag en bierproeverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de dorpsdag ook de bierproeverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: In de Valaarwijk in Wilrijk is een grote muurschildering te zien. De kunstenaar Smok maakte het werk op de hoek van de Berkenrijslaan.

0: Het festival kan veilig doorgaan. Dat blijkt uit een nieuwe onafhankelijke risicoanalyse. Die studie kwam er na de zware brand vorig jaar. Toen brandde de mainstage tijdens de opbouw volledig af. De oorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de analyse zijn grote aanpassingen niet nodig, wel komen er extra maatregelen. Zo volgt Tomorrowland bezoekersstromen live op. Er komen ook meer brandwachten en extra bescherming aan evacuatietunnels. Tomorrowland vindt plaats op 17, 18, 19, 24, 25 en 26 juli in de Schorre in Boom. Morgen zondag wordt het deels zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 29 graden. Maandag blijft het helder en zonnig en wordt het nog iets warmer, tot 30 graden. Ook dinsdag krijgen we veel zon, met maxima rond 31 graden. De nachten blijven zacht, al koelt het dinsdagavond wat meer af. Kortom, een zonnige en zomers verlengd weekend.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zaterdagavond bingo's. Op 6 juni, 4 juli en 15 augustus telkens van 19 uur tot 23 uur 45. Het zijn leuke bingo's voor jong en oud met telkens 9 rondes en 50 prijzen. En 1 superronde met 10 mooie hoofdprijzen. Wie afvalt bij de superronde krijgt een boekje van €15 te gebruiken op een van de volgende bingo's. Ook tijdens de pauze is er een gratis tombola. Kostprijs van 1 boekje is €25, dubbel boekje €45 en 3 dubbel boekje betaal je €60. Deuren gaan open te 17 uur en de bingo die staat stipt om 19 uur. Deze evenementen vinden plaats in zaal Forum, Handelsstraat te Duffel. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Sinnercirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Haal je racefiets of gravelfiets maar van stal, want op 30 mei kan je in Edegem de benen strekken voor het goede doel. Wielerteam De Dreef organiseert die dag in een mooie samenwerking met Hero en Tennisclub De Dreef een sportieve social ride. Om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar niveau kan genieten, is het hele peloton opgedeeld in vier verschillende groepen. De sportieve voormiddag wordt om 9 uur 's ochtends feestelijk afgetrapt bij Hero in de Heldenstraat nummer 6 in Edegem. Rond 13 uur op de middag worden de fietsen weer aan de kant gezet. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom om mee te trappen. Deelnameprijs is 10 euro en dit bedrag gaat integraal naar Kom op tegen kanker. Zin om mee te fietsen? Dan schrijf je in via de website van Wielerteam De Dreef of www.wtdd.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.
0: Radio Zuidland. Je weekend begint hier.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Ook in Hove krijgt de gemeente meer meldingen van ratten. Volgens schepen Bart van Kouwenbergen is er nog geen sprake van een plaag. De gemeente werkt al samen met een firma die ratten vangt. Mogelijk komen er extra vallen. De ratten zijn vaker te zien door graaf- en wegenwerken. Dan verplaatsen ze zich. Ook langs de spoorweg zijn ze actiever. De gemeente bespreekt dit met de NMBS. Hove geeft inwoners tips. Laat geen dierenvoer buiten staan. Voeder kippen niet te veel. Sluit vuilnisbakken goed af en laat geen afval buiten liggen.
4: Drie speel- en sportterreinen in Wilrijk kregen een nieuwe look. De terreinen op de Bist en in de Vorstenhuislaan zijn al open. Op de Bist is er meer speelruimte voor peuters, kinderen en tieners. Er is ook meer groen en schaduw. Het Doolhofke in de Vorstenhuislaan kreeg nieuwe speelzones en sportplekken. Bezoekers kunnen er freerunnen, calisthenics doen en basketballen op het eerste 3x3 basketveld van Wilrijk. Speelterrein Het Marmotteke aan de Rooiboslaan opent op woensdag 24 juni met een groot speelfeest. Daar komt veel groen en ruimte voor avontuur.
1: Morgen zondag wordt het deels zonnig in de regio Antwerpen met temperaturen tot 29 graden. Maandag blijft het helder en zonnig.

Ja, en vanaf vandaag is het zover. Klaasje Meijer staat opnieuw naast de kadrietjes. Hanna en Julia op de planken. In het Studio 100 Theater in Plopsaland, De Pannen, nam ze vandaag voor het eerst de rol van de goeie fee in de musical Door een Roosje op zich. En dit hier is nog nieuw werk van Suzanne en Freek.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

Een vrolijke klassieker van de Kings, deze Come Dancing. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 23e mei. Maar eerst deze hier, een beetje Belgisch werk op de radio van Lost Frequencies. So Much Beauty Is This.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 23 mei vandaag in Rome wordt de grootste moskee van Europa ingewijd. En dat vandaag in 1995. De rockopera Tommy van de Hoe komt uit. En dat in 1969. Sabena wordt opgericht, de Belgische luchtvaartmaatschappij. Het bedrijf maakt op 14 juli 1924 haar eerste vlucht. En dat vandaag in 1923. En de Nederlandse hitlijst Hilversum 3 top 30 begint vandaag ook. En dat in 1969.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en Actua op Radio Zuidrand.

Ik heb voor jou intussen de kalender van de Lotto Arena. Deep Purple gaan daar optreden op vrijdag 23 oktober. Dan is er ook nog A Tribute to Whitney Houston op vrijdag 6 november. Christophe zingt Tura, daar kan je ook nog van genieten op zondag 8 november. De Scripts gaan er ook nog optreden op zaterdag 28 november. En dan is er ook nog Kleimans en Van Geel op woensdag 5 mei 2027.

wil weten wat er allemaal in de regio gebeurt, dan zit je hier bij ons op de eerste rij. Want zo dadelijk is er het regionieuws om 5 uur. En daarna is er uiteraard nog veel meer. Jong.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De vernieuwde groene zone in de Schrijverswijk in Lint is nog niet open, dat meldt het lokaal bestuur. Het terrein lijkt klaar, maar er moeten nog enkele werken gebeuren. Vooral die nieuwe stenen zijn kwetsbaar. Wie er nu op loopt, kan schade veroorzaken. Ook het witte zandpad van het belevingspad moet nog beschermd worden. De gemeente vraagt inwoners om de linten te respecteren. Gebruik voorlopig alleen de bestaande wandelpaden. De datum van de officiële opening is nog niet bekend. Daarna mag iedereen de groene zone gebruiken. De gemeentediensten van Kontich zijn dit weekend gesloten. Dat geldt voor zondag 24 mei en maandag 25 mei door Pinksteren. Ook het recyclagepark, alle bibliotheken en zwembad De Nachtegaal blijven dicht. Inwoners kunnen dus niet aan de balie terecht. Het digitaal loket blijft wel open. Daar kan je online zaken regelen. Borsbeek maakt twee schoolstraten veiliger. Het gaat om de Jan-Frans Steinelei en de Louis van Regenmortelei. In de Louis van Regenmortelei wordt het zebrapad aan de Corneel-Smitslei beter zichtbaar. Er komt ook een vaste bareel om de straat af te sluiten tijdens de schooluren. De werken starten in de week van 8 juni en duren ongeveer 5 dagen. Auto's en fietsers moeten omrijden. Ook in de Jan-Frans Steinelei komen aanpassingen. Daar worden schilderingen op de grond en plooibakens geplaatst. Wanneer die werken starten is nog niet bekend. Morgen zondag wordt het deels zonnig in de regio Antwerpen met temperaturen tot 29 graden. Maandag blijft het helder en zonnig en wordt het nog iets warmer, tot 30 graden. Ook dinsdag krijgen we veel zon met maxima rond 31 graden. De nachten blijven zacht, al koelt het dinsdagavond wat meer af. Kortom, een zonnige en zomers verlengd weekend.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Calls Your Name. Onze Belgische trots Gustave, die had terecht een grote hit met deze Calls Your Name. Net 5 uur geweest. Het komende uur gaan we onder meer even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag. We gaan ook een beetje in de krant kijken wat er gebeurd is in de wereld. En dit zijn de New Kids on the Block.

Ja, het is mooi weer vandaag en de warme temperaturen lokken heel wat mensen naar de kust om te genieten van het mooie weer en de terrasjes. Onder meer in Knokke-Heist en Oostende is het gezellig druk momenteel. Maar ook in de studio is het gezellig hoor.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

klassieker uit de jaren 80. Sting en de rest van de mannen hier, The Police, Spirits in the Material Worlds. Zo dadelijk gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag.

manier, welke beroemdheden jarig zijn vandaag? Dat zijn Guido Belcanto, dat is een Belgische zanger, die wordt er vandaag 73. En dan ook nog Jeremy Feeling, een Belgische zanger, is ook stemacteur en muzikant, en wordt er vandaag 26.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Dit is Radio Zuidland.

Wat lezen we nog in de krant? Wel, een deel van een trap van de Eiffeltoren is voor €450.160 verkocht aan een Franse verzamelaar. De in totaal 14 treden, goed voor een hoogte van 2,75 meter, maakten nog deel uit van de originele wenteltrap van het iconische monument uit 1889.

Voilà, zet dit even in je agenda, want op 12 augustus mogen we ons aan donkerte verwachten. Op die dag is er namelijk een zonsverduistering en die zal ook in België voor zowat 90% te zien zijn. Dat maakt het meteen de grootste zonsverduistering in ons land sinds 1999.

Zo, het nieuws, dat komt er zo dadelijk aan om 6 uur. En daarna is er nog een goed gevuld radiouur hier bij Zuidrand. Ik heb nog een beetje reggae van Peter Tosh. Deze Don't Look Back.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In de Valaarwijk in Wilrijk is een grote muurschildering te zien. De kunstenaar Smok maakte het werk op de hoek van de Berkerijslaan en de Huisblokstraat. De graffiti is 80 vierkante meter groot. Ze toont een jongen die uitkijkt over bossen en akkers. Het beeld verwijst naar het vroegere landelijke karakter van de wijk. Ook past het bij het bedrijf op de hoek dat materiaal verkoopt voor landbouw en groen. Het district wil de plek verder vergroenen. Een deel van het voetpad wordt binnenkort onthard. Tomorrowland start maandag met de opbouw van de editie van 2026. Het festival kan veilig doorgaan. Dat blijkt uit een nieuwe onafhankelijke risicoanalyse. Die studie kwam er na de zware brand vorig jaar. Toen brandde de mainstage tijdens de opbouw volledig af. De oorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de analyse zijn grote aanpassingen niet nodig, wel komen er extra maatregelen. Zo volgt Tomorrowland bezoekersstromen live op. Er komen ook meer brandwachten en extra bescherming aan evacuatietunnels. Tomorrowland vindt plaats op 17, 18, 19, 24, 25 en 26 juli in de Schorre in Boom. Morgen zondag wordt het deels zonnig in de regio Antwerpen, met temperaturen tot 29 graden. Maandag blijft het helder en zonnig en wordt het nog iets warmer, tot 30 graden. Ook dinsdag krijgen we veel zon, met maxima rond 31 graden. De nachten blijven zacht, al koelt het dinsdagavond wat meer af. Kortom, een zonnige en zomers verlengd weekend.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Een hele goede avond. Het komende uur heb ik voor jou de Afwasdome kalender. Christophe, die komt ook langs. En we gaan ook even kijken wat er vandaag, jaren geleden, op nummer 1 stond in de Ultra Top 50. En ja, deze zangeres had ook de ene grote hit na de andere natuurlijk. Hè. Britney Spears en Oops, I Did It Again.

Neem er even je kalender bij, want ik heb nog de kalender van Avasdoom voor je. De Pussycat Dolls gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Dan is er ook nog Bryan Adams, een maand later in oktober. En dan op donderdag 15 oktober. Milk Inc. gaat daar optreden vanaf vrijdag 23 oktober. Dan is er ook nog The Night of the Proms, editie 2026. En dat op vrijdag 20 november. André Rieu die gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. En dan is er ook nog Meteor met 10 jaar Meteor. En dat op woensdag 5 mei 2027.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

Ja, het weekend is altijd wel een gezellige drukte hier in de studio, want Christophe die is ook onderweg. Die gaat zo dadelijk ook hebben over een groot hit van jaren geleden. Intussen tijd nog deze van Train, Drops of Jupiter. Now that-

0: De disco classic van Lime en deze Your Love. Christophe is er ondertussen ook weer. Die gaat jou alles vertellen over een groot hit van Nena en 99 Luftballons.
1: Hit Story, het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
2: Begin jaren 80 was de Koude Oorlog nog aan de gang. Werden in Duitsland nieuwe kruisraketten geplaatst, gericht op het Oostblok. En waren mensen hartstikke bang voor een nucleaire oorlog. Met een Carlo Karges, gitarist bij die Neue Deutsche Welle-band Nena, was in 1982 aanwezig bij een concert van de Stones in West-Berlijn. Toen er tijdens die show een boel felgekleurde ballonnen werden opgelaten. Ja, Carlo vroeg zich begoed af wat er zou gebeuren als die ballonnen naar nota bene Oost-Berlijn zouden afdrijven. Daar zouden worden verward met een, zeg maar, westerse aanval. Zou dat dan resulteren in de gevreesde atoomoorlog die het einde van de mensheid zou betekenen? Wel, daar rond schreef hij het nummer 99 Luftballons, waarvoor toetsenist Uwe Farenkroch Petersen de muziek schreef en waarmee Nena een ferme internationale hit scoorde. De groep had in eigen land nog meer hits. En de zangeres Nena, wiens echte naam Gabrielle Kerner is, startte enkele jaren later een heuse solo-carrière. Ze had trouwens in 2003 onder meer ook nog een hitje met de Engelse versie van Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, Anyplace, Anywhere, Anytime, met die andere leuke madame, Kim Wilde.

Wat stond er vandaag in 1981 op nummer 1? Wel, met Making Your Mind Up schreef Bugs Fizz in 1981 meteen popgeschiedenis. De Britse groep was nog maar net gevormd toen ze met dit vrolijke, aanstekelijke nummer naar het Eurovisie Songfestival in Dublin trok. Daar wonnen ze voor het Verenigd Koninkrijk met 136 punten. Na de winst schoot het nummer naar de eerste plaats in de Britse hitlijsten, waar het 3 weken bleef staan.

en zo dadelijk gaan we nog verder terug de tijd in naar de jaren 70 met 70s at 7 in de mix met Danny Marcelis. Daarna komen ook nog 80s at 8, 90s at 9 en dan zijn er ook de Sunset Sessions met Mike van Brugge. Maak er nog een fijne zaterdag van en graag tot morgen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix.
4: Mix.
3: In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
5: 70s at 7.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Sinner Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
3: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
2: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
3: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: Donnie Marcellus.
6: 80s.

0: naar Cirq, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een! Van 29 tot 31 mei slaat het team van Cinercirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Cinercirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Cinercirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.

0: een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Sinnercirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
3: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
2: Sinnercirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
3: Sinnercirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.

0: Het weekend van Radio Zuidrand.
1: Mike Van Bruges. Presenting over 40 years of beats and dreams.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.

experience reality as reality is.

0: practice throughout the world a discipline called meditation, which is to get in touch with reality. To get in touch with reality.
1: Heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.

0: Sinar Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinar Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinar Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinar Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: You're coming along.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Nothing. And nobody. Baby could ever take you.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via